0: Tony Dan, Ravas Dalo, broer.
1: Ons twee was altijd
0: hier. O, dier die jare, jy nou, broeder.
1: Jare hier.
0: Die jare van ons, ons nog vis

0: Dan sy, dit was die advertensiebreek wat ons daarna geluister by, dankie. Dan so aan ons stasiebestuurder, meneer Monnepietersen. Meneer, hartelijk jou goeiemorgen. En ek weet, jy luister lekker na die radio, stuur groete daar vir juffrou Mjalda, ne? Ek weet, juffrou Mjalda luister ook lekker na die radio en sy lag nou flow daar so vir my liewe luisteraars, ne? So, ja.
1: Do you have gold jewelry you never wear? Or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel, wees vry.
0: Dan sê jy, weer eens welkom terug, lieve luisteraars, en dit is so bykans 10 minute oor uur van 11 uur, en ja nie, ek het nog die laatste 50 minute, ja, is 50 minute wat ek nou oor het. Eden FM, goeiemorgen.
3: Hartelijke goeiemorgen, hoe gaan het vir jou, welkom in my huis.
0: Dankie dierbare, hoe gaan het die kant?
3: Lekker koud en het reen nie so nou bezien, ja.
0: Prachtig, sister, prachtig.
3: Eendige sene dag, Elsie Alexander van Albertine.
0: Baie dankie, dierbare, ne? Mooi dag daar so.
3: Okay, bye.
0: Bye-bye. Dan sê, Albertine is een mense wat so lekker is saam met ons gesjans hier op jou gunsteling radiostasie. Om IJs daar van Rausmoor sê, welkom, meneer. Een mooi dag daar so aan jou. Baie dankie om IJs, ne? En een mooi dag daar ook aan jy. Kavook, sê ek jou goeiemorgen.
4: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Mr. Rasper, jaagteerd, worinkies. Dat is weer goed om jou stem te hoor, my vriend. Ja, nee, ek is maar ingeskakel in die bed, ek en my prachtige vrouwtje. Dat is koud die buitenkant, Rasper, dat is koud. Maar ja, dat is lekker om jou te hoor op die radio, my vriend. En jy had my sommer nou denk aan hy jare. Ek en jy sê jare wat ons hier moet die bicycles hier
0: afgeruim, ons baie toe.
4: Jy laat my nou denk aan die jare, my vriend. Maar ja, lekker dag verder.
0: Daar sê ek, Voeks, baie dankie, ne? En een mooi dag daar so ook aan jou broer.
5: Morgen, Rasper, toe nou die radio aanset, kom van die vrouwendag. Vieringe af en ek kan nie gewoon vir jy hoor, ek nou hier praat, ja, is het rechtig Rasper en Brouwers van Oudshoorn.
0: Nou hierdie lied, lieve luisteraars, uit de Stofpad 2 se album uit.

Uta Vendros. Lieve luisteraars, there's nothing better than love. So van my kant af, Grand Diamonds, sê vir tot ziens, tot de volgende keer toe, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.

0: All right, you got to stay close. Right, you on your voice in paradise. It's 14 minutes past the hour of 1 o'clock. 14 minutes over the ear van 1 ear. 14 minutes over the ear van 1 ear. And then, het nog een boodschapje daar. Kela, wie daar voor jou boodschapje gesteerd? Wie sê, voor wie groet jy, Kela?
1: Ek groet voor oom Jason en oom Alistair.
0: Ja, nee, die manne is ingehaken en ingeskakel, jong. Goeiemiddag, Brandis en Bas. Die muziek brand weer hier op die radio, jong. Sop en thuisgemaakte brood, sê die vloei, nee. Nou, ek is Mariska, ek is maar man en vrou. Het niemand wat vir my iets sê om te doen. Mariska, goeie dag aan jou, man, maar jy moet net een lekker dag het, man. Mariska, Eso, wat hier vir my sê, sê Bas, ek is Mariska, ek is maar man en vrou, het niemand wat vir my iets sê of doen nie, maar die radio het iets aan vir jou, ons het vir jou lekker boodskapje gedeel saam met jou, Mariska, nee? Jy voel hem ook deel van die span. Sê Bas, ek wonder wat sy vrou sy gezicht was. Was die rede dat hulle besluit het om make-up te maak, nee? O, Stone, jy wil nou die vrouwe dag omkrap, broeder. Die Stone, maar al die vrouwe, al die vrouwsmense is maar mooi. Ja, nee, die Stone, jy moet vandag jou story verander, jong. Maar het is interessante eniekie daar, want het is een vraagje wat jy daar vraag. Goeiemiddag, Bas. Ons luister maar baie lekker naar jou programma. Ek is nog in die bed, broeder. Kan jy asseblief vir my speel, Write Your Name Across My Heart, van Kenny Rogers. Goodness, is haar, is een traantrekker daar, nee? Write Your Name Across My Heart. Ons gaan vir jou so maak, maar net na die volgende lied, dan maak ons so, maar kom ons kyk of ons om sommer nou in die handen kan kry, nee. Write Your Name Across My Heart. Jo, het is een diep saak daar, jong. Kenny Rogers sing die lied, ek en dou daar een keer, jong. Jo, het is een goeie een daar. Maar nou ja, kom ons kyk of ons om in die handen gaan kry, en dan maak ons so, nee. 060-505-2693, ons het nog gehoor wat sy allemaal van ons. Dankie Daan, met die Melando. En Jason Stanley sal later by ons aansluit, waar hy onderhoud gaan hou saam met

0: Nou ja, hartelijk goeiemiddag Sebas. Ik wil net met dochterkie Shadei, Feika, Danny en Dondas. Ja, Shadei, Feika, Danny, Dondas. Baie geluk wens met haar 6e verjaardag. Was baie, baie lief haar, my prinses. Mag je geseende en liefdevolle verjaardag het. Dit kom van jou pa, Danny, ma, Siska, sister Eva en boetie Nicolo. En Keanu Dondas uit die GG kamp het, nee. Prachtig, prachtig, jylle man, ons waardeer daai verjaardag boodskapjes, nee. Middag, sê iemand die vir my, jy snoesig daar in een warm atelier, nee, wat, die skeeromsong is te vindig vir die ouwe man, jong. Ek kan dalk breek, sê die vir, langkouse tieneractie, hulle moet die cupcake competitie vanavond geniet, sê om Hansie, baie dankie om Hansie. Ja, nee, ek stem samen om Hansie, daai skeeromnommerkie is een bykie wild, jong. Dis een vinnige saak, daai, jong, ek weet nou nie, van die manne weet hoe om te skeer, maar daar is nou manne wat nou nie weet nie, jong, maar ek stem samen met oom daar. Goeiedag.
1: Hartelike goeiemiddag, Sebastian en alle luisteraars.
0: Hallo broeder.
1: Ek wil graag net een gelukkige verjaarsdag toewens aan my sister, Christelien Bezuidenhout. Die gebed van my hart is dat die Heere haar sal seën, en haar grondgebied sal vergroot, en dat met goedheid en guns haar sal achtervolg al die dae van haar leven. Dit kom van haar broer Shekinke Bezuidenhout, al die kant van Rousmo, baie dankie.
0: Baie dankie meneer Bezuidenhout daar van Rousmo. Hy en die familie koop allemaal is great, nee. Ek wil net vir Monique, Devin, Lindino en Dante sê, hulle moet hulle dag niet en heel dag lee, skou die buiten, jong. Dat kom nou van Malaya Baikies. Ja, Malaya Baai, dankie vir die uitboodskapie, nee. Wat sê hierdie dierbare vir ons, koos, wat gaan we hierdie eniekie, dan gaan ons oorskakel, dan moet ons tot ziens sê, en gaan ons oorskakel na ons hoofatelier in George.
2: Middag, sê Sebastian Ramona, ingeskakel al die pad uit Nysna uit, goed om jou stem weer te hoor, Boeta. Boeta, vandag wil ek net my oudste sister gelukwens met haar verjaarsdag, 'n groot 6-0, 60 jaar oud vandag, die God dat ons die net haar deurgedra, Basie.
0: Ja,
2: ja, alle eer kom met onze Here toe.
0: Toch so waar.
2: Ja, Basie, sy gaat ook nou in die lijn staan, sy gaat ook nou in die lijn staan.
0: Lijn?
2: Ek is die eerste pui by.
0: Hoe die old
2: pui? Ek is die eerste pui by, een lieflike dag daar vir jou, Basie van Ramona Frank Veilen.
0: Dankie.
2: Alipad het Nysna.
0: Alipad het Nysna uit. Nou, as ek Ramona hoor, dan moet ek hierdie song speel, Gregory Abbott. Ons met hierdie lied sê ons vir jou tot ziens. Ek hulle gaan nie goeie sê nie.
3: Bye, luister.
0: Tot weersiens. Nou ja, ons kakel oor na ons hoofatelier waar Jason Stanley gereed is met die onderwerp wat hy gaan doen saam met IP.

0: Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
2: Please search warrant, open the door now!
1: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
3: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
1: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
4: 044-150-0555
1: okanye
4: 011-028-0947
1: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku-info@mgmaliattorneys.com.
5: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Car Service City.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
8: Hello, good day. This is Paula in Bubbles on the Drive Time Show. Good afternoon, Eden FM. Good afternoon. Hartelijk goeiemiddag. Ja, nee? Bubbles is hier. Ik moet het geloven. Van ik zie hem. Dat is iets vrijdag. Kom eens wakker daar in Waslapie Land Bubbles. Haar tamelijk boodschap is hier gekomen. En dien je dat nou nog in onze Waslapie nummer heet. Dat is 060505-2693. Kom ons kyk wat sê hierdie luister. Maar Paul en Bubbles, wat 'n manier om jou program hier af te skop. Jo, daai Bybelvers spreek tot jou hele mens wees. Baie dankie. Wie praat hier saam met ons? Ek kan nou nie sien daar sy naam nie. Maar Paul Hoops, welkom in die huis, Bubbles. En dankie vir die warm, bemoedigende boodskap. Ek waardeer dit baie. Dit kom van Sahida Arendse, alipada vanaf Mosselbaai. En dan, goeiemiddag Paul en Bubbles. Sharon Kibido. Ja, skaars vrou die Bubbles.
9: Uh-huh.
8: Ja, die Sharon het my so gewoond gemaak, man, sien jy? Maar nou ja, sy is maar seker besig, nee, met is nog vroue maand ook, ja, so. Hulle is tamelik besig, ja, maar Sharon, moet ons hier afskeepie. Bubbles ook. So hierdie persoon, Pastor Malcolm, het nou net vir my gegroet, maar toe sê Pastor Atena, daar so sien jy Bubbles.
9: Bubbles dankie, ook. Pastor. Dankie, Pastor.
8: Kom, sê jy wat is op sy hartelijk gemiddag, Pastor Malcolm de Jager.
10: Hartelike goeiemiddag, Paula Hops, in streek. Dankie my broer vir die bemoediging. Hy is ons hulp ten alle tye.
8: Amen.
10: O Paula, en al die vrouwens in ons streek, geseende vrouwe man, en hulle moet weet, hulle bly spesiaal vir ons nie, Paula.
8: Dis so, Pastor.
10: Gooi jy ding in die lig, Paula. En hom in die lig.
8: Net so, Pastor. Ons bly met daar mooi by Bubbles.
9: Ja.
8: Ons is daar by meneer en mevrou Cameron.
9: Okay.
8: Weet jy, dat, ek weet nie man, maar dit gebeur klokslag, nee, dat wanneer Pastor se boodskap deurgekom het, dan is die Cameron echtpaar agterna, of omgekeerd. So ek weet nie of hulle WhatsApps mekaar is, ontmoet iewers in die lig, en dan kom hulle schuk. Maar kom ons luister wat sê meneer en mevrou Cameron. Hartelijk goeiemiddag, welkom.
11: Hartelijke goeiemiddag, meneer en Mas, Paula Hopskiddels, Bubbles ingehak en ingeskakel, waar brand het, wauw, dit is een prachtige maandag achtermiddag hier in Mosselbaai.
8: Lekker,
11: sommar lekker om julle stemme te hoor in die middag, laat middag, man. Baie dankie vir julle opofferings en al ons vrouwe, julle ons streek, ons Eden FM, mamas, dankie. dankie vir dit wat julle vir ons beteken, die voetspore wat julle getrap het, spesiaal ons senior burgers hier in die aftree oor. Julle is vanmiddag hartelike groet, baie liefde Paula Hobbs en Babas van Elzo en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
8: Daar is hy. Ja, in die verlede was het Elzo en Cameron uit die prachtige Mosselbaai, maar...
9: Nou is het... Omgekeerd ook. Ja. Hij moet. Ja. Hij moet. Hij die kiezen niet.
8: Of. Nee, ik moet die winterpak te krijgen. Maar kom eens los. Hartelijk goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, goeiemiddag. Jammer om je wat te plaat. Maar je lapper ik weg hoor. Je lapper ik weg. Meestal is mijn niks worry.
8: Waar
12: en daar heb ik me niet aan. Je lapper goed weg. En dan kan een beetje niks worry van je lapper niet.
8: Waar van de skakel u, waar van de kom u boodskap, ja, laat ons toch gewoon gaan nabij wegbreek. Praat gewoon met ons, is nog niet een naam bij die Bubbles of een plek, dan kan ons het eerst die daar voor die technici, dan kan hulle kijk daarna. Goeiemiddag, Tani Nolien.
13: Goeiemiddag, goeiemiddag, julle twee. Hey Bubbles, DJ. Ek is vader eeuwig dankbaar. Dat jylle sy naam so groot maak op die lig. Ek stem volkome onomwonde saam met jou. Sonder God is ons niks. As ek nou dink waardeur ek donderdag gegaan het, dit het gevoel ek verloor my lewe. Maar hier sit ek in my kombuis. Vanmiddag luister aan jylle, en die Heere dra my wonderbaarlik. Ek weet nie wat sy plan met my lewe is nie, maar ek is nog hier. Ek is nog hier om ook van sy grootheid te getuig en sy naam groot te maak. Baie, baie dankie, Babbels, jy weet nie wat dit vir my beteken nie. Ek eer die Heere vir julle, hoor. Mooie dag verder.
9: Daar sê Tanolien, baie baie dankie en ja, ons hou maar die blink aan boe en ons vertrouw net is al.
8: Amen, amen. Baie dankie Tanolien dat jy ook dit saam met ons gedeel het. Die achtergrond van vrouwenman, kom ons George so bykie. Ah, Mojo, lady. Yeah, me too, mate. Ready or not? Yeah, we

0: Right, dit is 24 minute voor 4. Babbels, is grasgroen in Waslapieland. Grasgroen, my boete. Hier is een kort eenekie, hartelijk goeiemiddag.
1: Dit is precies 24 minute voor.
2: Middag, Paula Hops, my dochter is op pad aan en jou doen en maak niet over die.
0: Oh, Babbels, dit is een besorgde man. Oh ja, ik wil net nog niet daar in de zin komen, weet je. Ik wil lekker lachen. Maar van Paula en Babbels, kan je alsjeblieft haar mama Mia van ABBA spelen? Zij is een ABBA-fan. Ja, ik heb nooit een dag gehoord iemand praat van ABBA. Toen hoor ik zo van een weg van ABBA. Zo, ik hoor ook nog bij ABBA. Good afternoon, guys. I'm in bed all day. I don't want to see the sun today. Ik ga niet die zon zien, want het reed. Het is zeker oorlog in het opvangsgebied.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja. Today, take me to the moon. It's very cold outside. From Ferry Nelson and Desdemonia Williams in the United States of Cornwall. Oh, I don't need the sun today. Jy gaan hom sien, my boeta. Jy gaan hom definitief lusie sien. Reg hier in FM, kom ons maak gereed vir ons gesprek saam met Caroline. Sy is hier, ons gaan nou lekker gesels. Hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. En just to say the scene, Bubbles, net om ons in die rechte stemming te kry vir die geselsie, hier is Song of Hope.

0: Ja, goeiemôre, ons is terug, Polla en Bubbles. Baie, baie dankie, Bubbles. Hy was nou ons videograaf gewees. Ek en Caroline so lekker gesels. Baie dankie, Bubbles. Hallo, goeiemôre, Polla en Bubbles. Ek wil net my dogter Christeline gelukkige verjaarsdag toewens. Sy het vandag dag geniet. Ek gee van haar Psalm 23. Dit kom van haar ma, Sarah Heinz van Rosemore. En dan sê iemand ook hier so vir ons. Kom ons kyk gauw, wat sê hierdie persoon? Was om Jacob sê, Caroline, niemand die anointed ones is Belindy en Louis sy kinders in toekomst. Dis nog die vrouwens nie, om Jacob. Middag, Paula Hobbs en Bubbles en Caroline Delpoort, baie geluk aan ons broer David Hendricks, Billy, Kevin Philander, Kei Mia, Brits en Mia Afrika, lekker verjaar vandag met jou nieuwe levensjaar, jy moet dit geniet, kom met liefde van die Hendricks in Rode familie. En dan het Tannie Elise Kamfer het ook 'n boodskapie deurgestuur by 060-505-269. Kom ons luister gou wat sê Tannie Elise hier op die lughawe van jou nommer 1 draadloos. Goeiemiddag Tannie Elise.
1: Goeiemiddag Paula Hobbs, goeiemiddag aan al ons pragtige omroepers, alle families en Eden familie. Ek hoop julle allemaal het nog so ver een lekker dag gehad. Maak nie saak of het reen, wind, wei, warm of koud is. Ons moet net die dag geniet, want die hartje klop warm. Jullie skamper van Oudtshoorn.
0: Ja, sê Tannie Elise skamper van Oudtshoorn. En dan het... Cheryl het gekom, hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, jy voor die helpen. Ja, kom op, hier in een vanmiddag. En ek wees dat daar gaan nog goed succes, wees wil je vrouw.
0: Daar sê. Iemand sê nie die, hallo, hier in FM. En dan sê Landy, so Paula, hoe sê jy, wie die video geneem? En die kom alweer hier van Joey om op. Goeiemiddag Paula, ingeskakel op die program, dit kom van Florencia Malagas. Die tijd is nou bykans 'n minuut voor 4 hier op jou nommer 1 draadloos. Ons wil ook net daarom vir ou Grand Raspa Melktijd, Worinkies commentator, die ou was daar in die kontryprogram, was jou gewees.
3: Ja, ek het gesien, ja.
0: Ja, het was lekker, Rassie, om jou stem te hoor, man. Ons het jou verskrikkelijk, verskrikkelijk geniet. En so ook onze vorige programme, Midday Connection en ons ontbijtprogram was ook Carpe Diem en al die ander programme en omroepers. Ons dink ook daar aan Yvette in die kantoor, die bemarkingspan. O, mense, ons top bestuur, ons dink daaraan, Mr. Monet Peterson, die technische bestuurder en programbestuurder, Mr. Jason Stanley, dankie allemaal wat...

0: It is on called Everything Will Be Okay. Mr. Spaku Meru. Spaku Meru. It'll be the lifetime.
1: Lekker.
0: Lekker. Ik lijk niet op mijn. Ja, die is...
1: Nee, ons ik, alleen blauwe dan maandag.
0: Ja, man, ons hallo. Ik kan maar zeggen, naamwek, babas. Oké, dit voor de advertentie, meneer. Kom ons, kijk goed, wat gaan aan daar in de Vaslapilan. Hallo, goedemiddag, good afternoon.
2: Ik maak het aan, totdat wat je af kan. En het is een beetje koud, anti-alma, kijk koud, anti-alma, zijn camera, zoals een ijskast. Mm. En dan, en het riem die in bij mij. Dat is een zwembad dan bij mij hoor. Oké, lekker dag verder, maak het aan. Aan de allemaal leer, luister aan jou. Dan krijg ik koud, ik krijg koud. Oké, maak ik klaar, niet mag ik. Die is aan die vader zijn weerstrapje hoor.
0: Daar zijn. Dank je aan de allemaal. Land is weer bezig met ons vandag, jong. Paula, ik moet zeggen, die DJ, die DJ was tops. Jy weet mos. Goeiemiddag Paula Hops en Babbelicious. Luister lekker na julle, wil net my ander helfte Heinrich Strydom geluk wens op nog een jaar by sy lewe. Alle eer aan God, baie lief vir jou. Hy moet die dag geniet. Weet julle twee verjaar mos nie ver uit mekaar nie. Hoop jy het, hoop jy het jou geluk wens en geniet, Paul van die Strydoms van Oudtshoorn. Ah, baie, baie dankie. Ja, groot vriend, Hein Strydom. Ook bekend as Shabba. Jou overjaar vandag. Baie, baie geluk, Hein. Mag daar nog vele, vele mooie jare wees. Ek sal later aan die einde van die program sal ek bedankings doen, Pappels. Want soos ek nou wees het, kom maar nog altyd. Wees is dier. Oh, absolute genade die hand van Here. Kom ons breek wat vertensie. Paula en Bubbles is nou weer terug. Moet nie weggaan nie.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
6: Toe nog minuut oor 5, Paula en Bubbles hier op jou afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag. Hi Paula en Bubbles, dankie vir my song. Bonita van Nysna, jy geniet om, sê jy Bonita. Sy sê, dat song daar. Ja, jy kan nie anders sê, jy moet om like. Maar Bubbles, kom ons, ons hou om so meneer as om. Hoekom maar nou nie?
7: Is
6: dit?
7: Is koud beter, meneer, voor net.

0: dat is lekker, zit lekker op jou nog maar die internationals. Bubbles, bubbles, bubbles, bubbles. Ja, ja. Ik wil amper net zeggen, waar nou, ons komt die goed, maar ik ga niet zien. Liesel sê salute my brothers en dan een boodskapje ontvang daar van een Vermont kom by so werk is, hulle sê hulle maak hulle los op die muziek hier op Eden FM, is dat nou nie lekker om so te werken, ne?
1: Ja, ja, en alles wat jy doen daar, as jy miskien nou beter as my iets kon te maak, of jy beter moet kost te maak, ja nie, skit jou boodskap.
0: Ja, dan het ons ook een boodskapje ontvang van Mr. Monnie Petersen, ons stasiebevelvoerder, kom ons luister net aan hierdie een. Oh.

0: Oh, daar was Joanna geweest, Buffles. Oh, ons terug daar by die ander goede, wat ons net van gepraat het. Kom ons gee hulle ook maar een regverdige kans. Dis Winter, met First Move.
1: Oh, Buffles.

0: Opa! Adokkie Nathan, Zoe en my hairstylist Kyle, hulle is ook ingehaak en ingeskakel. Welkom by die Afternoon Drive. Was al lekker in Londen gewees? Maar dis Oos-Londen.
1: Ja.
0: Babbelies, kan jy glo my boeta? Nee, excuse toch, Babbeljam. Kan jy glo? Oos het 3 uur, is alweer iets wat nie verlede. Yes, my boeta.
1: Ja, nee, is alweer die tijd, dan is ek oorbij.
0: Dat is oorbij tijd alweer, joh. Maar ek dink, ons moet net gauw vinnig net weer laaste dag maak in Waslapieland. Oké, okay, kom ons kyk. Hier is een lekker kort en ek net 9 sekundes lang. Oh, kom ons speel hem. Hartelijk goeiemiddag.
2: Jylle twee moet lekker slaap vanavond saam met jylle familie. Jylle moet soet wees.
0: Dankie.
2: En mooi huis toe gaan hoor. Bye-bye. Mama Dina het een koel mossel bij. Bye-bye.
0: Baie dankie, Mama Dina.
1: Kort en krachtig.
0: Kort en krachtig. Is net so kort en ek 27 sekundes lang. Hartelijk goeiemiddag.
3: Hi, middag Paul, joh. Pola op, jou muziek is lekker man, is warm in die gang. Hou het so Pola op, baie mooi hoor, die laat die mens hier spring en huppel hier rond in die huis. So die kouwe, nee.
0: Ja, nie is nodig.
3: Maar, dis lieflik, ek sit nou hier voor die vier, voor die kachel, en verder hops, ek en die ouwe man hier. Ons bubbe bietjie. Mooi te voel.
0: Also, dit is nou... Kerlijn zo'n pa was zo lekker op en zo. Iemand zei, opa, skiet. Nog een keer wat hier gekom het. Net 30 secondes lang. Hey, dat is die type van stemnotas. Nee,
1: exactly, ja. Yeah, maar een minuut in oor.
0: Nee, man. Nee,
1: is onaanvaardbaar daar.
0: Ja, is rechter waar, papa.
1: Ja.
0: Je wordt het daar, dan speel ons net voice notes.
1: Hij speelt je net voice notes.
0: Ja, had ook goedemiddag.
4: Middag, Paula, Hopskodops, Tina hier van Riversdal. Ek is weer terug in die dal.
0: Lekker.
4: Lekker gekeie in die kaap. Nie en jylle maak, kom lekker.
0: Ah, sy. Ah, babas, we got nothing to be guilty of, ne?
1: Oh, glattie.
0: Glattie.
1: As ons jou, laat dans, ek plieskulde gaan oor, ne?